In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Dark Webb. Woonachtig dus in Los Angeles heeft hij aan de westkust van de Verenigde Staten als saxofonist een grote naam opgebouwd, zowel in de film- en televisiestudio's als in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde hij met de bands van Freddie Hubbard en Horace Silver. Onder zijn eigen naam maakte hij de laatste jaren veel platen en in deze uitzending laten wij u studio-opnamen horen die hij heeft gemaakt in quintetbezetting op 16 augustus 2016. En de opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en uitgebracht op het Positone label. En dat quintet dat bestaat uit Doug Webb, tenorsax, Michael Dees, trombone, Mitchell Forman, piano, Chris Colangelo, bas en de legendarische Roy McCurdy achter de drums. U hoort achtereenvolgens vier stukken. Als eerste Chris Parker's Aliucha. Trombonist Michael Dees speelt virtuoos en muzikaal in de traditie van Frank Rossellino. En Doug Webb soleert, zoals altijd, vlekkeloos, met een mooie sound en prachtige lijnen. En daarna volgt in Uptempo These Things, een stuk van Doug Webb dat gebaseerd is op de akkoorden van de bekende standaard All the Things You Are. En vervolgens in een relaxte bossa nova uitvoering, geschreven door Lee Konitz, Dream Stepper. En dat is gebaseerd op de akkoorden van You Stepped Out of a Dream. Hierin is duidelijk te horen wat een prachtige Getziaanse tenorsound Doug Webb heeft. En als laatste dan hoort u A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie met een trombonesolo van Michael Dees die er niet om ligt. Trouwens, die solo van Doug Webb ook niet.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname 2016 van Dark Web, afkomstig van de cd Fast Friends, uitgegeven op het Positone label. Tot zover House of Hard Bop voor deze keer, een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie die gewijd is aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en tevens connoisseur van diverse rietinstrumenten werd in 1960 geboren in Chicago. Op 3-jarige leeftijd verhuisde hij naar Californië, studeerde af aan de Edison High School in Huntington Beach en behaalde zijn Bachelor of Music aan het Berklee College of Music in Boston. Doug Webb wordt duidelijk beïnvloed door de grote tenorsaxofonisten als John Coltrane, Sonny Rollins, Stan Getz, Hank Mobley en Warren Marsh. Door zijn interesse en de perfecte beheersing van diverse rietinstrumenten, en dan wel uit alle werelddelen, werd hij een veelgevraagd muzikant in de studiowereld van Los Angeles. In de beroemde tv-serie The Simpsons voorziet hij Lisa Simpson van zijn tenorgeluid. Hij speelde bij onder andere Freddie Hubbard en Horace Silver. Hij nam zo'n 20 albums op onder zijn eigen naam voor het Posey Tone label. Van de opname voor dit label hoort u vandaag het album Back East, opgenomen op 30 september 2014 in New York. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenor, Peter Zack piano, Ben Woof op bas en Rudy Royston op drums. Als eerste het titelstuk, Back East, geschreven door de leider zelf. Het werk heeft een duidelijke Coltrane-vibe en gaat ook gelijk helemaal los. Daarna volgt Sally's Song, ook weer van Doug Webb. Een mooie swingende wals met een lyrische, bijna Getziaanse Webb en een mooie pianosolo van Peter Zack. Vervolgens hoort u Spiral. Het thema wordt samen door de tenorsax en bas gespeeld en daarna volgen solo's van de leider en de pianist. Als laatste weer een stuk van Doug Webb met de titel RDW Esquire. Het heeft een heerlijk swingend en medium tempo met wat harmonische verwijzingen naar Coltrane. Doug's timing en sound zijn bijna perfect.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. We gaan verder met nummers van het album Back East. Naast Webb op tenorsax hoort u Peter Zack op piano, Ben Woof bas en Rudy Royston op drums. Als eerste een vrij onbekende compositie van Antonio Carlos Jobim, getiteld Viva Sonando. Wat direct opvalt is de prachtige, warme en volle sound van Webb en de mooie melodische lijnen. Het volgende stuk, Dreamsville, is geschreven door de bekende componist Henry Mancini. Het wordt in een geraffineerd arrangement gespeeld in medium tempo. Vervolgens hoort u het modale stuk Stanley van Doug Webb. Er komt een prachtige tenorsolo, volkomen in de Train-traditie, gevolgd door een zeer geïnspireerde pianosolo en de talentvolle drummer Roy Royston laat hier duidelijk horen hoe goed hij thuis is in deze stijl. Het laatste stuk, Down East, is van pianist Peter Zack. Een spetterende driekwartsmaat waarin muzikaal van alles gebeurt.

In ons programma House of Hardbop hier bij de Concertzender luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. Als lid van het befaamde Miles Davis Sextet nam hij een van de bekendste jazzalbums aller tijden op met de titel Kind of Blue. Dat gebeurde 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia Studio in New York. In het voorwoord van het boek Kind of Blue, geschreven door Ashley Kahn, vertelt Jimmy Cobb dat hij geen flauw idee had wat Miles wilde gaan opnemen. Maar toen de stukken eenmaal waren doorgespeeld en iedereen de feel te pakken kreeg, verliepen de opnamen ontspannen en zonder een enkel probleem. Maar wat wil je dan ook met zo'n geweldige bezetting? Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Winston Kelly, piano, Bill Evans, piano. En verder Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Alle stukken op dit album zijn van de hand van Miles Davis, behalve het stuk wat hij nu gaat beluisteren, want daar heeft Bill Evans toch een heel groot aandeel in gehad, zeker wat betreft de harmonieën. Blue and Green is een prachtige ballad die nog jaren bij Evans op het repertoire zou blijven staan. Deze compositie bestaat uit 10 maten en zoals Miles zei over dit stuk: You can tell where it starts, but you can't tell when it stops. I love that suspense. Het volgende stuk is het meest modale en impressionistische stuk van het album, getiteld Flamenco Sketches. Dit is de eerste take van het stuk met daarna wat kort commentaar van de leider. Jimmy Cobb legt hier een nauwelijks hoorbaar tapijt neer met brushes, waardoor het geheel zeer verstild en open klinkt.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie hoort u opname van het Miles Davis Sextet uit 1958. Deze unieke combinatie van jazzgrootheden heeft maar kort bestaan, van maart tot en met november 1958. Op 9 september 1958 trad deze groep op tijdens een party van Columbia Records in het Plaza Hotel, en dat staat in New York. Het was een promotieconcert waarbij ook zangeres Billie Holiday, blueszanger Jimmy Rushing en het orkest van Duke Ellington optraden. Het Miles Davis Sextet opende het programma. De opnamen komen van het album Jazz at the Plaza, dat pas in 1973 werd uitgebracht op het Columbia-label. De bezetting is Miles Davis op trompet, John Coltrane tenor sax, Julian Cannonball Adderley alt sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bass en Jimmy Cobb op drums. In kwartetbezetting hoort u de befaamde ballad van Rodgers and Hart, My Funny Valentine. Met pianist Bill Evans en diens mooie impressionistische harmonieën mag deze uitvoering rustig de opmaat worden genoemd voor Miles zijn legendarische uitvoering 6 jaar later, en dan met pianist Herbie Hancock. Het laatste stuk van dit optreden was de bekende bluesy Straight No Chaser van Thelonious Monk. De leider en de overige solisten spelen hier zeer geïnspireerd, en drummer Jimmy Cobb laat wederom horen dat hij nog geen seconde aan energie en swing verliest.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb. Ze komen van de cd-box Miles & Train, The Complete Columbia Recordings, 1955-1961. Dit uur werd voor de concertzender samen...

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb, geboren 1929, overleden 2020. Deze onlangs overleden legendarische hardbop drummer werd geboren in Washington D.C. 20 januari 1929. Op jeugdige leeftijd luisterde hij al naar jazzplaten. Het spel van Max Roach en de backbeat van Kenny Clarke maakten grote indruk op de jonge drummer. In 1950 ging hij op tournee met saxofonist Earl Bostic. Daarna werkte hij met veel zangeressen, waaronder Dinah Washington, Billie Holiday en Pearl Bailey. Op aanraden van Cannibal Adderley werd hij in 1958 gevraagd door Miles Davis om drummer Philly Joe Jones te vervangen in diens sextet. In deze serie hoort u alle opnamen van dit geweldige sextet met Jimmy Cobb aan de drums. De eerste opname van deze groep vond plaats 26 mei 1958 in de Columbia 30th Street Studio in New York, afkomstig van het album Miles Davis 58 Sessions, uitgebracht op het Columbia label. In de bezetting hoort u Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bass en Jimmy Cobb, drums. Het eerste stuk is het bekende On Green Dolphin Street, geschreven door Bronislaw Kaper. Pianist Bill Evans opent het stuk met een rubato intro, waarna Miles Davis het thema inzet. En dan volgt de klassieke versie van deze compositie met prachtige solo's van John Coltrane, Cannonball Adderley en Bill Evans. Laatstgenoemde met een prachtige pianosolo in block chords. Vervolgens een bewerking van de leider van het traditionele volksliedje Put Your Little Foot Right Out. Hij droeg dit op aan zijn toenmalige echtgenote, danseres Frances Davis, en noemde het Fran Dance.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. In het voorjaar van 1958 kreeg Cobb een telefoontje van Miles Davis om 6:30 s'avonds of hij direct naar Boston zou kunnen komen om drummer Philly Joe Jones te vervangen, die weer eens niet kwam opdagen. Philly Joe werd ontslagen, Jimmy Cobb werd diens opvolger in het Miles Davis sextet. De opname van deze groep hoort u in deze en komende uitzendingen. Op 26 mei 1958 werden opnamen gemaakt in de Columbia Studio in New York. Deze zijn uitgebracht op het Columbia label onder de titel Miles Davis 58 Sessions. De bezetting van deze groep bestond uit een aantal muzici die een paar jaar later allemaal hun eigen groep zouden gaan leiden en daarmee van grote invloed zouden zijn voor de ontwikkeling van de jazz. Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Achtereenvolgens hoort u de bekende standaard Stella by Starlight, geschreven door Victor Young, gespeeld in een zeer relaxed tempo. Als afsluiting van deze sessie een enorm swingende uitvoering van Cole Porter's Love for Sale. Alle solisten zijn hier in zeer goede vorm, maar de solo van Cannibal Adderley is een hoogtepunt. Jimmy Cobb is dan wel niet zo flamboyant als zijn voorganger, maar zijn swing is licht en rotsvast en perfect voor deze samenstelling.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van de bekende hard bop drummer Louis Hayes. In deze driedelige serie over deze geweldig swingende drummer hoort u opnamen uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannonball Adderley Quintet. In die periode kreeg Hayes van producer Sid McCoy de kans om zijn eerste album onder eigen naam te maken. Het werd opgenomen op 26 april 1960 in de Bell Sound Studios in New York. Ze werden uitgebracht op VJ Records onder de naam Louis Hayes. Dus dat is dit jaar 60 jaar geleden. U hoort nog drie stukken met de volgende bezetting. Nat Adderley cornet, Yusuf Lateef tenor sax, Barry Harris piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. We beginnen met een prachtige ballad, I Need You, van pianist Barry Harris, met mooie solo's van Yusuf Lateef en de componist zelf, die in zijn piano-intro nog een knipoog geeft naar Thelonious Monk. Vervolgens weer een stuk van de hand van Barry Harris, Backyard, en gebaseerd op het akkoordenschema van George Gershwin's Embraceable You. Dit alles heel relaxed uitgevoerd in een heerlijk swingend medium tempo. Dan hoort u nog een stuk van Nat Adderley, Sassy Ann. Dit wordt super swingend gespeeld met drie zeer melodische drumchorussen van de leider. Een zeer geslaagd albumdebuut onder eigen naam.

U luistert naar het tweede en laatste deel van een tweedelige serie met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuber. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn live gemaakt tijdens een radiooptreden voor het programma Tros Session en ze werden uitgebracht onder de naam Baritone Explosion op het bekende Timeless label. Het optreden vond plaats op 1 maart 1994 en was tevens het eerste concert van het tournee door Nederland georganiseerd door Rijn de Graaf. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber op baritonsax, Nick Brignola op baritonsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke op drums. De laatste twee stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blue Train en Crackdown. Het eerstgenoemde stuk is een bekende blues van John Coltrane. De eerste solo is voor Ronnie Cuber en is duidelijk een bewijs van zijn enorme gevoel voor de blues. Nick Brignola begint zijn solo de eerste paar chorussen met begeleiding van alleen bas en drums. Daarna komt de piano erbij en ook hij speelt een zeer geïnspireerde solo waarbij alles uit de kast wordt gehaald. Pianist Rijn de Graaf speelt een enorme swingende solo en ook zijn feeling voor de blues is onmiskenbaar. Het is meteen overduidelijk waarom Cuber zo graag met hem speelt. Bassist Koos Seriersen speelt na al dit geweld nog een mooie bassolo. In deze aflevering hoort u nog even de stem van Kees Schrama. Nick Brignola is helaas in 2002 overleden. Ronnie Cuber gaat onvermoeibaar door en was vorig jaar nog te gast bij het Rijn de Graaf trio op het North Sea Jazz Festival.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar live-opnamen uit 1994 van Ronnie Cuber. Ze komen van de cd Baritone Explosion Live at Nick's op het Timeless label. Dit uur werd voor de concertzender samen...
1: François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber, geboren in 1941. Ronald Edward Cuber mag zonder enige twijfel worden gerekend tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Geboren op 25 december 1941 in New York en van Poolse afkomst, begon hij op zijn zevende jaar met klarinetlessen, maar later ging hij over op de tenorsax. Toen hij in 1959 auditie deed voor de Newport Youth Orchestra, voor tenorsax, werd hem door de orkestleider Marsha Brown gevraagd om de baritonsax te spelen, en dat is sindsdien nooit meer veranderd. Hij werkte hierna al snel als sideman in de orkesten van Slide Hampton, Maynard Ferguson, Lionel Hampton en Woody Herman. Hij ontwikkelde zich voortvarend als een fantastische solist in de hardbop-stijl. Hij speelde van 1966 tot 1967 bij het sextet van gitarist George Benson en het quintet van organist Lonnie Smith. Begin jaren 70 begon hij opname te maken onder eigen naam met onder andere pianist Barry Harris. Toen pianist Rijn de Graaf van promotor Wim Wicht voor zijn Timeless label een opname mocht maken met zijn favoriete Amerikaanse muzici in New York, stond Ronnie Cuber bovenaan de lijst. Die opname hoort u in deze uitzending. Het album is opgenomen 6 februari 1979 in New York onder de titel Rijn de Graaf Quintet New York Jazz. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, baritonsax, Tom Harrell, trompet en bugel, Rijn de Graaf piano, Sam Jones aan de bas en Louis Hayes drums. Als eerste stuk hoort u in een pijlsnel tempo Johnny Griffin's 56, gebaseerd op de akkoorden van de standaard The Masquerade is Over. Ronnie Cuber gaat hier onmiddellijk van start met een fantastische solo. Dit wordt gevolgd door weer een stuk van de hand van Johnny Griffin, getiteld A Monk's Dream, opgedragen aan Thelonious Monk. Na een typisch monkachtig piano-intro van Rijn de Graaf volgt het thema met daarna schitterende solos van Tom Harrell, Ronnie Cuber en Rijn de Graaf en een geweldig swingende begeleiding van de ritmesectie.

In ons programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Deze geweldige baritonsaxofonist maakte in 1979 opname met een all-star quintet van pianist Rijn de Graaf, die hem had horen spelen in New York en zeer onder de indruk was van diens spel. Opnamen zijn gemaakt op 6 februari 1979 in de Sound Ideas Studio in New York. De titel van het album is dan ook heel toepasselijk, New York Jazz, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting kan met recht een all-star formatie worden genoemd, met Ronnie Cuber, bariton sax, Tom Harrell, trompet en bugel, Rijn de Graaf, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. Achtereenvolgens hoort u Whale, een compositie van pianist Bud Powell, gevolgd door het bekende Solar van Miles Davis. Whale wordt gespeeld in een razendsnel tempo, zoals alleen de echte bebobbers dit kunnen spelen. Vandaag de dag hoor je het helaas nog maar zelden. Ronnie Cuber speelt hier 2 chorussen en die zijn zonder meer fenomenaal. Ook de solos van Tom Harrell en Rijn de Graaf liegen er niet om. De ritmesectie is gewoon state of the art. In Solar, gespeeld in een medium uptempo, horen we alle solisten in topvorm. En let u vooral op de interactie tussen pianist Rijn de Graaf en drummer Louis Hayes.

U luistert naar het eerste deel van een tweeluik met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuber. In deze uitzending opnamen die zijn gemaakt op 6 februari 1979 in New York van een all-star bezetting onder leiding van pianist Rijn de Graaf. Met daarnaast baritonsaxofonist Ronnie Cuber en verder Tom Harrell, Sam Jones en Louis Hayes. Het album werd uitgebracht op het Timeless label onder de titel New York Jazz. Een topbezetting met het legendarische ritmeteam van het Cannonball Adderley Quintet en Oscar Peterson Trio. U hoort nog twee stukken van dit album met als eerste stuk van Rijn de Graaf getiteld 81st and First. Gebaseerd op de akkoorden van Cherokee. Wederom in een razendsnel tempo met als eerste solist Ronnie Cuber die een onvoorstelbaar goede solo speelt. Ook pianist Rijn de Graaf laat horen hoe geweldig hij de bebop-traditie beheerst. Als laatste van deze sessie hoort u de Charlie Parker Blues O Prevave. Tom Harrell opent met een geweldige solo, waarna Ronnie Cuber er nog een schepje bovenop doet. En tot besluit van de uitzending nog drie stukken van het album Infra-Ray, dat Ronnie Cuber opnam 11 mei 2009 in studio De Smederij in Zeist voor het Mac Center label. Met Peter Beets, piano, Marius Beets, bas en uw programmamaker, Erik Ineke, op drums. Als eerste hoort u het titelstuk Infra-Ray van Hank Mobley. Weer is de saxofonist hier in topvorm en ook Peter Beets laat hier horen op wat voor hoog niveau zijn spel staat. Als tweede stuk een ballad en wel het prachtig gespeelde Loverman. Tot slot gevolgd door een compositie van Ron Cuber getiteld Cubism, in een Latin feel met een geweldige funky solo van Cuber en een mooie bassolo van Marius Beets.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1979 van Ronnie Cuber, afkomstig van de cd New York Jazz van het Rijn de Graaf Quintet op het Timeless label, en studioopname uit 2009, afkomstig van de cd Infraray van Ronnie Cuber meets de Bates Brothers, featuring Peter Bates en Erik Ineke op het Mac Center label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. U kunt gaan luisteren naar het derde en laatste deel in de serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Geboren in 1928, overleden in 2008. In 1973 vestigde Griffin zich met een Nederlandse vrouw in Bergambacht in de buurt van Rotterdam. Hij liet zich steeds vaker begeleiden door Nederlandse ritmesecties, waaronder het trio van pianist Rijn de Graaf. En met hem had hij een speciale band sinds de jaren 70. En tot enkele jaren voor zijn overlijden trad Griffin dan ook regelmatig op in zowel Nederland als ook in het buitenland. Tijdens deze optredens werden er vaak opnamen gemaakt en straks hoort u vier stukken van een registratie van een concert in het Bimhuis in Amsterdam dat werd gegeven op 14 september 1990. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenor sax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersen bas en Erik Ineke drums. Het eerste stuk is Cole Porter's Just One of Those Things. Het is een kokend uptempo. Het was een opening van de avond in een uitverkocht Bimhuis en het swingde vanaf de eerste noot. Griffin speelt hier meteen een solo met zoveel overtuiging dat Rijn de Graaf er nog een schepje bovenop deed en een geweldige pianosolo afleverde. En daarna 8 om 8 met de drums, waar gewaardheden niet werden geschuwd, maar iedereen zette zijn oren open en toen kwam dus alles goed. Voor een solist als Griffin is zo'n ingespeelde ritmesectie een belangrijke en aangename bijkomstigheid.

0: Ryan McGrath at the piano. Cole Serios, the contrabass. Eric Ineke on the drum, Schlagwerk. Johnny Griffin on tenor saxophone. It's just one of those things, and good evening at the Bim House. Dank je wel.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Vanaf 1973 speelde Griffin regelmatig met het trio van pianist Rijn de Graaf. Vooral in Nederland, België en Duitsland. Doordat het trio zo op elkaar was ingespeeld, werd het door de toevoeging van Griffin een echt kwartet. Zijn repertoire bevatte vaak een mengeling van blues, rhythm changes en standards, waaraan regelmatig weer wat nieuw werd toegevoegd. Al dan niet van eigen hand. De optredens werden vaak georganiseerd door impresario Wim Wicht of door Rijn de Graaf zelf. Een aantal optredens zijn op tape vastgelegd, vaak door de clubs of podia zelf, voor hun eigen archieven of voor privédoeleinden. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn afkomstig van een concert in het Bimhuis in Amsterdam op 14 september 1990. En zoals gezegd, de bezetting is Johnny Griffin tenor sax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriese bas en Erik Ineke drums. Na de aankondiging van Griffin hoort u de standard If I Should Lose You met een geweldige solo van de leider en wederom een grandioos swingende solo van pianist Rijn de Graaf. En het alles wordt gevolgd door een mooie melodische bassolo van Koos Seriese, waarin wat quotes voorbij komen van bekende melodieën als Mona Lisa en Raindrops Keep Falling on My Head. En vervolgens hoort u een prachtige en zeer sfeervolle uitvoering van de beroemde bittersweet ballad Loverman. Johnny Griffin vertelt hier echt een verhaal op zijn tenorsax, waarin ook nog enige quotes van bekende songs voorbij komen. Rijn de Graaf speelt hier een schitterende bluesy piano solo, gevolgd door een lyrische bassolo van Koos Seriese. En dan opnieuw het thema, met op het eind een hele mooie cadens van de leider.
0: Oh, you have to the dames there. We're going to play another standard called If I Should Lose You.

0: U heeft geluisterd naar studioopname uit 1958 van het album Way Out van het Johnny Griffin Quartet op het Riverside label. En studioopname uit 1964 van het album Night Lady door het Johnny Griffin Quartet op het Philips label. Dit uur House of Hard Bop werd
1: François van der Linden.

Beste luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Hij leefde van 1928 tot 2008. En in deze drie uitzendingen gaat het om vier kwartetopnamen. Daarvan is de laatste opgenomen in Nederland. Griffin, geboren in Chicago, behoort zeer zeker tot een van de allerbelangrijkste hard bop tenorsaxofonisten. Hij heeft een grote staat van dienst en zijn spel komt regelrecht uit de traditie van Coleman Hawkins, Don Byas en Charlie Parker. Hij behoort tot de grote, zogenaamde Chicago-tenoren, net als Gene Ammons, Von Freeman en Clifford Jordan. In dit eerste deel hoort u opnamen die van twee verschillende albums komen en als eerste is dat Introducing Johnny Griffin. Opgenomen op 17 april 1956 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, de toen 25-jarige Wynton Kelly op piano en twee veteranen, Curly Russell op bas en Max Roach op drums. We beginnen met een razendsnelle compositie van Johnny Griffin zelf, getiteld Mildew. Drummer Max Roach speelt het intro en laat de leider meteen een geweldige solo horen. En u zult merken dat muzikaliteit en virtuositeit perfect samengaan. Daarna in een swingend medium tempo Chicago Calling. Ook een eigen compositie met een bezielende tenorsolo van Griffin. En meteen daarna een sprankelende pianosolo van Wynton Kelly. We gaan verder dan met de ballad These Foolish Things. En de saxofonist laat horen dat hij ook op een prachtige manier een ballad kan vertolken. Het laatste stuk is de niet zo bekende standaard The Boy Next Door. En hierin, naast het formidabele spel van de leider, een mooie pianosolo van Wynton Kelly.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar een studio-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze geweldenaar had als bijnaam de Little Giant, maar dat had alleen maar te maken met zijn lengte. U hoort opnamen afkomstig van twee verschillende sessies, waarvan de eerste afkomstig zijn van het album Introducing Johnny Griffin, opgenomen op 17 april 1956 voor Blue Note. In de bezetting Johnny Griffin tenor, Wynton Kelly piano, Curly Russell bass en Max Roach op drums. Achtereenvolgens vier stukken. Als eerste een blues van de hand van de leider, getiteld Nice and Easy. En zoals de titel al zegt, er wordt hier op een relaxte en swingende manier een blues vertolkt. Vervolgens weer een in razend tempo de Cole Porter standard It's All Right With Me. Een absoluut meesterwerk, zeer zeker wat betreft Griffin zelf. Met het grootste gemak en souplesse speelt hij hier de ene melodische lijn na de andere alsof het vanzelf gaat. Als derde stuk de bekende ballad Loverman met een zeer overtuigende solo van de leider zelf en hetzelfde mag ook wel gezegd worden van pianist Wynton Kelly. Het vierde en laatste stuk is The Way You Look Tonight, geschreven door Jerome Kern. Ook weer in uptempo, maar dat was dan ook gedurende zijn hele carrière zijn handelsmerk. Dit was Johnny Griffin's eerste album onder zijn eigen naam, die hij opnam op 28-jarige leeftijd met een formidabele ritmesectie.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. De opnamen in het tweede blok zijn afkomstig van het tot op heden laatste album van dit geweldige quintet. Ze zijn opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012. Het album heet Silver Streams en is uitgebracht op het Jazz Compass label. Pianist Bill Cunliffe is op deze opname weer terug in de groep. Hij was in het verleden onder andere pianist en arrangeur voor de Buddy Rich Big Band, won in 1989 het Thelonious Monk Concours, werkte met Frank Sinatra en won vele prijzen en onderscheidingen voor zijn composities. Trompetist Clay Jenkins speelde bij de orkesten van Stan Kenton, Harry James en de Clayton Hamilton Big Band. Hij is verder te horen op opnames met Mel Jackson, Ray Brown en is ook leraar aan de Eastman School of Music in Rochester. Tenor- en sopraansaxofonist Bob Shepard is een veelgevraagd studiomusicus en speelt met onder andere Freddie Hubbard, Chick Corea, Randy en Michael Brecker. Bassist Tom Warrington is een van de meest gevraagde bassisten in Los Angeles. Speelt met grootheden als Stan Getz, David Liebman, Hank Jones, Danny Zeitling en ook Peggy Lee. Het eerste stuk is van Bill Cunliffe getiteld Affluencia. Het wordt in 6/8 maat gespeeld en heeft een modale, moderne hard bop feel. Vervolgens Monkey Tree, geschreven door Joe LaBarbera. Een catchy stuk in 7/4 maat met een geraffineerde solo van de leider zelf. Daarna volgt Jade Visions van de legendarische bassist Scott LaFaro. Een wel zeer bijzondere en unieke uitvoering in quintetbezetting. En indirect ook een eerbetoon aan Bill Evans, in wiens laatste trio Joe de drummer was.

We luisteren naar het derde deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbara. In deze laatste uitzending hoort u opname afkomstig van het album Silver Streams, opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012 in Los Angeles, uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbara zelf, drums. Een zeer hechte en muzikale combinatie, afkomstig van de Amerikaanse westkust, die helaas nog nooit Europa heeft aangedaan. U krijgt nog twee stukken te horen, waarvan als eerste een prachtige ballad met de toepasselijke titel Grace, geschreven door Alan Pasqua, met als belangrijkste solist pianist Bill Cunliffe, met een uitzonderlijk mooie pianosolo. Als laatste stuk hoort u A.G.'s Blues van drummer Elvin Jones. Een swingend eerbetoon aan een van de grootste drummers uit de geschiedenis van de jazz. En ook een waardig slot van deze uitzending, met aan het einde een

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar studioopname uit 2006 van het Joe LaBarbera Quintet Native Land. En uit 2010 en 2012 Silver Streams van het label Jazz Compass. Samengesteld voor de Concertzender

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Los Angeles woonachtige, zeer muzikale en swingende drummer maakte eind jaren 70 furore als lid van het trio van de beroemde pianist Bill Evans. Na diens overlijden in 1980 werd Joe de vaste drummer van zanger Tony Bennett. Na 12 jaar tournees over de hele wereld was het tijd om iets anders te gaan doen en werd hij drumleraar bij het California Institute of the Arts. Dit gaf hem de vrijheid om eindelijk zijn eigen groep te beginnen met de beste jazzmuzici uit Los Angeles en zich daarnaast ook te verdiepen in het schrijven van eigen stukken. De studioopnamen die u vandaag hoort zijn afkomstig van het album Mark Time, opgenomen in 2002... en het album Native Land, opgenomen in 2006. Beide albums zijn uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting van het eerste album hoort u Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Cunliffe piano, Tom Warrington bas, Joe LaBarbera drums. Het eerste stuk is een snelle blues van Bill Cunliffe getiteld Check It Out. Let op hoe de leider LaBarbera, trompetist Clay Jenkins, mooi aanvult in diens solo. Ook in de drumsolo laat Joe LaBarbera horen dat hij soleert als een blazer. Vervolgens hoort u de mooie ballad For Gillian van de hand van de leider zelf, met gevoelige soli van Bill Cunliffe en Bob Shepard.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Deze geweldige en als mens zeer bescheiden drummer begon zijn quintet eind jaren 90. En u hoort opname afkomstig van het album Mark Time uit 2002 en het album Native Land uit 2006, uitgebracht op het Jazz Compass label. Dit label is opgericht door een klein muzikantencollectief waarvan Joe LaBarbera zelf deel uitmaakt. In de bezetting Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums. Je hoort twee stukken met als eerste Contour van Kenny Drew. Een typisch bebop-stuk in een heerlijk swingend medium uptempo, gevolgd door weer een prachtige ballad, genaamd Bella Luce, geschreven door de leider zelf, opgedragen aan de legendarische trompetist Conte Candoli. Deze ballad is ook een schitterende feature voor trompetist Clay Jenkins. Het volgende stuk is afkomstig van het album Native Land, met daarin een wijziging in de bezetting. Pianist Bill Cunliffe wordt hier vervangen door Alan Pasqua. Weer een stuk geschreven door Joe LaBarbera met de veelzeggende titel Boxer Rebellion. De leider zelf is op deze opname duidelijk in topvorm. De energie spat er vanaf.

U luistert bij de Concertzender naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In dit derde blok van de uitzending betreft het studioopname van het album Native Land, uitgebracht op het Jazz Compass label in 2006. Bijna alle stukken op het album zijn door de leider zelf geschreven. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor sax, sopraan sax en piccolo, Alan Pasqua, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums en Aaron Sarfati, percussie. Als eerst hoort u Sixth Sense, een blues in vijfkwartsmaat, waarbij de muziek van Duke Ellington voor Joe als belangrijkste inspiratiebron heeft gediend. Dan volgt tot slot van de uitzending Native Land van Joe LaBarbera. Dit stuk heeft een sterk modaal karakter en wisselt af tussen vijfkwart en zeskwartsmaat en doet ook heel Afrikaans aan, mede door het thema en de toevoeging van percussionist Aaron Sarfati. Vooral Bob Shepard op sopraansax speelt hier een geweldige solo. Joe LaBarbera's drumsolo is een schoolvoorbeeld van opbouw en structuur.

aan toevoegt. Daarna met bas en drums in tempo en dat gaat allemaal over naar een prachtig slot. Een waardige tribute aan een van de grote meesters van de jazzpiano. Het tweede en laatste stuk is opgedragen aan een andere meester en wel aan Art Blakey. En dat was de meester van de jazzdrums. Met een kort drumintro van de leider, met een knipoog naar Blakey, wordt de toon gezet van een swingend en spetterend slot in de traditie van de Jazz Messengers.

0: Yeah!
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1999 van het Joe La Barbera Quintet. En wel live op het label Jazz Compass. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender. Tijd voor jazz, tijd voor House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne, geboren in 1920 en overleden in 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne and His Men. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in The Black Hawk in San Francisco. En het was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal dus optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne and His Men Live at the Black Hawk. En die opnamen die vonden plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Budwick bas en Shelly Manne drums. En als eerste hoort u The Black Hawk Blues, ter plekke geïmproviseerd, met soloruimte voor alle leden van de groep. Opmerkelijk is de begeleiding van de leider zelf, zo muzikaal, creatief en glashelder, eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En daarna volgens dus de opname van 24 september, de laatste opnamedag, een stevig swingende titel Kaboe, en dat is geschreven door tenorsaxofonist Roland Alexander. Tenorist Richie Kamuka speelt hier in de beste Zoot Sims-traditie, gevolgd door een geweldige solo van trompetist Joe Gordon. Pianist Victor Feldman doet er nog een schepje bovenop en speelt een van zijn beste solo's van de opname, ondersteund door de opzwepende brusjes van de leider. Shelly Manne zelf speelt hier een solo waar menig hedendaagse drummer jaloers op kan zijn.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van drummer Shelly Man and His Man. En die zijn gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Shelly Man leidt zijn groep sinds 1955 en naast al zijn werk in de studio's van Hollywood maakte hij in 1957 ook de beroemde trio-opname Way Out West met tenorsaxofonist Sonny Rollins en bassist Ray Brown. Met Andre Previn en bassist Leroy Vinneker nam hij de muziek op van de hitmusical My Fair Lady. En dit album was de start voor diverse andere jazzmuzici om de songs van een volledige musical op de plaat te zetten. In hetzelfde jaar van de Black Hawk-opname werkte de drummer ook nog mee aan het album Tomorrow is the Question. En die is van alt-saxofonist Ornette Coleman. En het geeft aan hoe veelzijdig Shelly Man was als drummer, als de swing maar voorop stond. En dat stond het zeker op die legendarische avonden in San Francisco. U hoort nu de bezetting met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Butwick bas en Shelly Man drums. De bekende compositie van Duke Ellington, Just Squeeze Me. Doorgaans uitgevoerd in vierkwartsmaat, wordt deze sfeervolle uitvoering gespeeld nu in driekwartsmaat.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shelly Mann and His Man. Opnames zijn gemaakt in de Black Hawk in San Francisco, 22, 23 en 24 september 1959 en uitgebracht op het Contemporary label. De bezetting die de drummer op dat moment had was

ijzersterk. Met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenor sax, Victor Feldman, piano, Monty Budwig, bas, Shelly Mann, drums. Trompetist Joe Gordon was geboren in Boston en speelde onder andere met Art Blakey, Charlie Parker en de Dizzy Gillespie Big Band. Tenor saxofonist Richie Kamuka, geboren in Philadelphia, beïnvloed door Lester Young, speelde onder andere in de orkesten van Stan Kenton en Woody Herman. Pianist Victor Feldman komt uit Engeland en was ook een bekwaam drummer en een geweldige vibrafonist. Hij emigreerde in 1957 definitief naar Californië. De befaamde alt-saxofonist Cannonball Adderley hoorde de Black Hawk tapes en was zo onder de indruk dat hij meteen vroeg om toe te treden tot zijn quintet. Bassist Monty Budwig komt uit Nebraska en verhuisde in 1954 naar Californië, deed veel studiowerk en was de favoriete bassist van Shelly Mann. Het laatste stuk in deze uitzending is de bekende compositie Whisper Not van Betty Colson en bekend geworden door de uitvoering van Art Blakey en de Jazz Messengers. Maar deze uitvoering mag er ook wezen met een lyrische Kamuka en een schitterende solo van Joe Gordon op gestopte trompet en weer de muzikale begeleiding van de leider. Geen show-off drummer, maar altijd in dienst van de muziek.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelly Mann and His Man at the Black Hawk op het label Contemporary. Bij de Concertzender hier samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne. Geboren in 1920, overleden in 1984. Deze swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne en His Manne, en dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne en His Manne Live at the Black Hawk. De opname vond plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Bartwick, bas en Shelly Manne, drums. En het eerste stuk is het bekende Summertime van George Gershwin. Dat krijgt hier een bijzondere en sfeervolle uitvoering. En let u vooral op de muzikale en creatieve begeleiding van de leider. En daarna hoort u Ted Demerens' Our Delight. De solo's van Richie Kamuka, Joe Gordon en Victor Veldman zijn zeer geïnspireerd. En de ritmesectie loopt als een trein. Kortom, West Coast hardbop op zijn best.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Shelly Mann and His Men. Gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Hij trad erop met zijn groep en de band was in topvorm, waardoor Shelly onmiddellijk de producer en eigenaar van Contemporary Records, Les Kienick, belde om te vragen of er niet onmiddellijk opnameapparatuur kon worden gebracht om het uiteraard op te nemen. En dat lukte. En er werden 3 avonden dus vastgelegd met de bezetting: Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Bedwick bas en Shelly Mann drums. En de vaste pianist van de groep, Russ Freeman, was verhinderd in verband met een tournee naar de toenmalige Sovjet-Unie met het orkest van Benny Goodman. Shelly vond, zoals duidelijk was inmiddels, Victor Feldman bereid om in te vallen en dat was een gouden greep, waardoor de ritmesectie nog een extra impuls kreeg en de groep nog nooit zo geïnspireerd had geklonken. Luistert u maar naar achtereenvolgens het kokende Poinciana en de lichtvoetige jazzwals Blue Daniel, geschreven door trombonist Frank Rosolino.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren in 1923 en overleden in 1990. En we laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 1969 en 1972 met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop, speelde op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Het concert werd georganiseerd door Hans Dulfer, die daar toen wekelijks de meest fantastische jazzconcerten programmeerde. Het concert werd opgenomen en in 1971 uitgebracht op het Catfish-label van producer Joop Visser. En door die jaren heen zijn de opnamen nog op verschillende kleine labels verschenen. In deze House of Hard Bop hoort je een selectie hieruit, met in de ritmesectie Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, Han Bennick, drums. En het eerste stuk dat u te horen krijgt is het bekende Good Bait van pianist, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen dat hij volledig thuis is in het bebop-idioom. Daarna hoort u Rhythm Ning van Thelonious Monk. En als er iemand een meester is in het vertolken van een rhythmschema, dan is het wel Dexter Gordon, die hier goed op dreef is en alert wordt begeleid door Kees Slinger en een superswingende en solerende Han Bennick.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon en die zijn gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. Deze uitzending is gewijd aan een opname en die is gemaakt in Paradiso in Amsterdam op 5 februari 1969. Dexter Gordon kwam in 1962 voor het eerst naar Europa voor een maand engagement in de beroemde Ronnie Scott Club in Londen. En vandaar vertrok hij naar Parijs. En daar maakte hij de beroemde LP Our Man in Paris. Hij vestigde zich uiteindelijk in Kopenhagen. En vanuit Kopenhagen maakte hij tournees door heel Europa. En bij die tournees werkte hij heel vaak samen met lokale ritmesecties. Tijdens het concert in Paradiso in Amsterdam was dat met een zeer goede Nederlandse ritmesectie. Die bestond uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas, Han Bennick drums. De opnamen zijn in 1971 uitgebracht op het Catfish label van producer Joop Vissers, was gezegd. En hiervan hoort u nu een gloedvolle vertolking van de ballad Willow Weep For Me. En luistert u vooral goed naar de schitterende frasering van de tenorist. Daarna volgt Junior, een blues van de hand van de leider, die de een naar de andere fantasievolle lijn uit zijn instrument tovert. En dat wordt gevolgd door een zeer geïnspireerde solo van pianist Kees Slinger.

grootste vorm, met een zeer geïnspireerde en geweldig swingende Rob Matna, Ruud Jacobs en KC. Volgens Erik Ineke, de samensteller van dit programma, is dit het hoogtepunt van het album en ja, je zou zelfs kunnen zeggen een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Dexter Gordon.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van tenorsaxofonist Dexter Gordon. De opnames staan op het album Treasures of Dutch Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met House of Heart Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het laatste deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones. Geboren in 1927 en hij overleed in 2004. In 1972 leidde Elvin Jones een ijzersterk ingespeeld kwartet dat behoorde tot het absolute hoogtepunt van zijn carrière als bandleider. In deze bezetting hoort u live-opnamen die zijn gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach bij Los Angeles. En deze opnamen zijn gemaakt op 9 september 1972 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label en wel onder de titel Live at the Lighthouse. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is een compositie van David Liebman en het heeft de titel Bright Peace. Na het intro en het thema hoort u als eerste solist Steve Grossman op tenorsax, gevolgd door de componist op sopraansax. En daaropvolgend stuk, New Breed, is ook van de hand van Liebman, die hier ook de eerste solo speelt op tenorsax en, zoals hij zelf zei, toen ook enigszins beïnvloed was door Charles Lord, zijn voormalige leraar. En na deze solo volgt Steve Grossman ook op tenorsax en hij begint zijn solo direct met een quote van de compositie Prince of Darkness van Wayne Shorter. Let u vooral op het grandioze interactieve spel van Elvin met brushes. De titel van dit stuk is een verwijzing naar de eerste post-Coltrane-generatie tenorsaxofonisten waar Liebman en Grossman beide toe behoorden.

U luistert naar het programma House of Hearts Bob en u luistert naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het zijn live opnamen van een topformatie onder leiding van deze legendarische meesterdrummer. De opnamen zijn afkomstig van het album Live at the Lighthouse, opgenomen op 9 september 1972 in Hermosa Beach bij Los Angeles en uitgebracht op Blue Note Records. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Achtereenvolgens hoort u Samba, geschreven door Gene Perla. Het stuk heeft duidelijk een samba-feeling met Liebman als eerste solist op tenorsax, gevolgd door Grossman ook op tenorsax, die meteen overgaat in swing en flink achter zijn broek wordt gezeten door de leider, Elvin Jones. Op drums uiteraard, die op zijn beurt een lange en intense solo te beste geeft. En daarna volgt de ballad My Ship van Kurt Weill, met als solist David Liebman, die hierin een bijzonder mooie solo speelt op fluit. Elvin speelt hier weer met brushes. De intensiteit waarmee hij een ballad begeleidt is maar voor weinig drummers weggelegd. Hij lijst het als het ware in. En het stuk eindigt met een spannende cadens van Liebman, waarbij de spanning nog wat wordt verhoogd door het dynamische spel van Jones met mallets op de tomtoms.